0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokkenen echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henriques Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Aphrodite Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokkenen echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henriques Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Aphrodite Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henriques Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Aphrodite Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20% harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henriques Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40-Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40-Up Radio.

Voor de Christmas is het helemaal druk. Je kerinnen komt voorbij. De auto vol vreten en cadeaus. Wat zijn voor toch wel blij. Nog even vlot denken. Dan snel naar huis. En wat tussen klef broodje. Kroketje op de voet. Maar is Chrysor vandaag gebroken? Rust op het tankstation. Ik ken mijn klote kratse denken wie het hier begon.

Daar zo dicht aan. Krijsavond. Te wachten op een klant. Er stinkt gij te gebeuren, een jong met de brommer in de hand. Kijk door het venster, naar de pompen. Schnier veel uit de loch. De balie stinkt nog kerststol. De eenheid goed verkocht. Ik wil het s'nachts op HEMA gaan, maar ik word ingesnied. Daarom de stretcher opgezet en mij daarom gedreed. Christmas op het tankstation. Ik word liever dus. Eerste Christdag op het tankstation. Christmas moet worden gevierd. Mijzelf getrakteerd en een gehaktbal in het vet gezwierd. Rond een uur of zes s'avonds bracht de struiwagen plezier. Ik woor zo blies op met de keel 15 flesje pislauw beer. Toen stopte de politie, de agenten zopen met. Ik woor te zaad om nog te rieën, dus stoor maar weer naar bed. Christmas op het tankstation. Tweede Christdag, bedenkste schon. Ik vong het langzaam schoen. De frietenpan nog eens verschuend. Moet ik nu nog doen? Het wordt langzaamaan get langweilig. Begos mij te irriteren. Pakte de Playboy, begos van verveling te transpireren. Ben de wc's gaan poetsen en sting met Christmas verdomme te dweilen. Om daarna vol verveling nog een worstenbroodje te kwijlen. Christmas op het tankstation. Ik word liever dus. Bij de gaspomp stop de wagens. Jongeren, die gingen op stap. Ik zeg, jongens, wat wil je drinken? Nee, ik maak geen grap. Met die mannen kwamen voor in de stimmung, zij je kersthausmuziek opgezet. En even pomp 3 en 4 de basboosters gezet. Met houtvuur op de kachel, doe een vreugdevuur gesticht. Het zoog fantastisch uit, pomp 6 en 7 aangelegd.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henriques Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode.

0: houden. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4T Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20% punt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige perioden. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is het nieuws. In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed. Twee mensen kwamen om het leven en 34 anderen raakten gewond. De brand brak vanochtend rond 4:30 uit in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is volledig ontruimd en de brand is grotendeels onder controle. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vooral op de Waddeneilanden zijn vakantiewoningen populair. Van elke 3 woningen is er bijna 1 een vakantiewoning. Het kadaster constateerde dat het relatieve aandeel vakantiewoningen op de Wadden aanzienlijk hoger is dan in andere toeristische regio's. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ryanair heeft in juni 21,2 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee werd het vorige record van 21 miljoen passagiers overtroffen. De budgetvlieger voer meer dan 117.000 vluchten uit met een bezettingsgraad van 95%. Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet in. Op het nieuwe biljet staan alleen partijen en nummers zonder kandidaatsnamen. Kiesgerechtigden moeten twee vakjes invullen, één voor de partij en één voor het nummer van hun voorkeurskandidaat. Eerdere proeven met dit systeem verliepen overwegend positief. In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed. Twee mensen kwamen om het leven en 34 anderen raakten gewond. De brand brak vanochtend rond 4:30 uit in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is volledig ontruimd en de brand is grotendeels onder controle. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vooral op de Waddeneilanden zijn vakantiewoningen populair. Van elke 3 woningen is er bijna 1 een vakantiewoning. Het kadaster constateerde dat het relatieve aandeel vakantiewoningen op de Wadden aanzienlijk hoger is dan in andere toeristische regio's. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Unie wil na nieuwe Russische aanvallen op Kiev de druk op Moskou verhogen. Buitenlandschef Kallas stelt dat alleen militaire steun en sancties de aanvallen kunnen stoppen. De EU wil meer Russische bedrijven sanctioneren die de militaire industrie ondersteunen. Volgens Kallas zal de EU de kosten blijven opvoeren totdat Rusland inziet dat winnen onmogelijk is. Europol heeft bij een grootschalig onderzoek meer dan 150 slachtoffers en daders van drogeerverkrachtingen geïdentificeerd. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers eerst bedwelmd, waarna ze worden aangerand of verkracht. Onderzoekers ontdekten ook vier chatgroepen waar vrouwenhaat werd verheerlijkt. Politiedienst uit 7 landen werkte samen aan deze operatie. Ryanair heeft in juni 21,2 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee werd het vorige record van 21 miljoen passagiers overtroffen. De budgetvlieger voer meer dan 117.000 vluchten uit met een bezettingsgraad van 95%. Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stem.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. De burgemeester van Kiev noemt de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad de grootste sinds het begin van de oorlog. Rusland bestookte de stad afgelopen nacht met drones en raketten. Volgens de autoriteiten kwamen zeker 13 mensen om het leven en raakten 86 anderen gewond. Vrijdag is in Kiev uitgeroepen tot een dag van rouw. Uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. En de stijging van de huurprijzen vlakt af door de hogere hypotheekrente. Kopers kunnen daardoor minder lenen en zijn voorzichtiger op de woningmarkt. Volgens woningmarktexperts blijft de krapte groot.

40Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Bierbrouwer Grols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. In Israël wordt vandaag stilgestaan bij de Hamas-aanval op 7 oktober 2023.

0: Minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: dag anders. Altijd 40 Up.
1: 40 Up Radio.
0: Music, no filter.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Litouwen wil het verbod op de plaatsing van kernwapens op eigen grondgebied uit de grondwet halen. President Nauseda zegt dat zijn land als enige NAVO-lid nog een volledig verbod op kernwapens kent. Het parlement gaat zich daar nu over buigen. Daarmee volgt Litouwen het voorbeeld van Finland, dat eerder dit jaar een vergelijkbaar verbod schrapte. Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. En het grote opvouwbare stembiljet verdwijnt vanaf 2029 definitief bij de verkiezingen. Kiezers stemmen dan met een kleiner biljet waarop de namen en logo's van partijen staan. Wel moeten voortaan twee vakjes worden ingekleurd. Eén voor de partij en één voor de kandidaat. Volgens het kabinet maakt dat stemmen en tellen eenvoudiger. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: There's a new sensation.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Zeven Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, ook in Nederland. De noedels komen vermoedelijk van een fabrikant in Oekraïne. Zeker 49 mensen moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen ernstig ziek worden. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. En het herstel van de beschadigde spoorkabels bij Rotterdam duurt langer dan gedacht. Na een kabelbrand rijden er tot zondagochtend geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail spreekt van een complexe hersteloperatie en verwacht dat reizigers nog dagen last van de verstoring zullen hebben. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. In Japan wordt het dagelijks leven duurder doordat de yen op het laagste punt in 40 jaar staat. De munt is verzwakt door het renteverschil met andere landen, vooral de Verenigde Staten. Daardoor worden geïmporteerde producten, zoals kip en chocolade, steeds duurder. Huishoudens merken dat direct in de supermarkt, terwijl exportbedrijven en het toerisme juist profiteren van de lage yen. 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. In het noorden kan regionaal een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag tot 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan moeders die in het verleden onder druk hun kind moesten afstaan. Het gaat om vrouwen die tussen 1956 en 1984 ongewenst zwanger raakten en vaak weinig keuze kregen. Volgens het kabinet is hun groot onrecht aangedaan. Ook de inmiddels volwassen kinderen worden in de excuses betrokken. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie officieel voorbij. De ziekte wordt meestal overgedragen via besmette knaagdieren en kan lastige klachten veroorzaken. De uitbraak kreeg wereldwijd aandacht nadat het virus werd vastgesteld op het Nederlandse cruiseschip Ondius. Nieuwe besmettingen zijn de afgelopen weken niet meer vastgesteld. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. En vakantiegangers die dit weekend naar Zuid-Europa vertrekken, moeten rekening houden met extreme hitte. In Sevilla kan het de komende dagen oplopen tot 42 graden. Ook Portugal en delen van Zuid-Frankrijk krijgen te maken met zeer hoge temperaturen. Het advies is om voldoende water te drinken en de middagzon zoveel mogelijk te vermijden. Tot slot nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Alleen in het zuidoosten kan er eerst nog wat regen vallen. De temperatuur zakt vanavond snel tot 12 graden landinwaarts en 15 aan de kust. Ook in de nacht blijft het droog en helder. En tot zover het nieuws. Listen to the music.

got it.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn er zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, onder wie kinderen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om productie van Patriot luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Het CBR eist in kort geding dat Henry Kamps uit Neden gevangen wordt gezet als hij opnieuw rijexamens verstoort. Kamps saboteert examens en stalkt examinatoren, ondanks gebiedsverboden en dwangsommen. De rechter noemt de eis krasse maatregelen en doet over 2 weken uitspraak. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna 3/4 van de mensen het gedrag aan. Het KNMI liet dit onderzoeken door Ipsos INO publiek. 8 op de 10 inwoners ondervonden geen hinder, 4% had last van oververhitting. De meeste mensen vonden de code rood passend. Staatssecretaris Thiele schrijft dat er vanaf schooljaar 2029/2030 één doorstroomtoets komt voor alle groepen 8 leerlingen. Nu bestaan er nog 6 verschillende toetsen, wat leidt tot ongelijke adviezen. De maatregel moet zorgen voor meer gelijke onderwijskansen. Thiele gaat hierover in gesprek met scholen en experts. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoge beroep van Google tegen de miljardenboete uit 2018 verworpen. Google misbruikte de machtspositie van Android door fabrikanten te dwingen apps als Google Search en Chrome te installeren. De boete van 4,1 miljard euro moet nu definitief worden betaald. Eerder kreeg Google ook boetes voor machtsmisbruik via de zoekmachine en online advertenties. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna driekwart van de mensen het gedrag aan, blijkt uit een peiling van het KNMI en Ipsos INO Publiek. 4 op de 5 inwoners ondervonden geen hinder van de hitte. De meeste mensen vonden de code rood passend. Ze dronken meer water, bleven uit de zon en hielden hun woning koel. Oostenrijk voert vanaf het komende schooljaar een hoofddoekverbod in voor meisjes tot 14 jaar in het onderwijs. Bij overtreding volgt eerst een waarschuwing, daarna gesprekken met ouders en uiteindelijk een boete tot 800 euro. De maatregel moet gendergerelateerde onderdrukking tegengaan en integratie bevorderen. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, onder wie kinderen, meldt de Oekraïense autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om toestemming voor productie van Patriot-luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Muziekvrienden, ruim baan vandaag voor een van de grootheden van de Nederlandstalige popmuziek. De Vlaming Raymond van het Groenewoud. In deze tijd van lijstjes van de beste Nederlandstalige liedjes in de Volkskrant lijkt er geen beter moment voor. De man heeft tenslotte wat meesterwerkjes in het genre afgeleverd. En welke zou je dan moeten kiezen? Alleen al uit de 13 waar hij in deze bijzondere uitzending hoogstpersoonlijk op terugkijkt en in zijn hotelkamer te Amsterdam zelfs wat van naspeelt op zijn onversterkte elektrische gitaar. Dit mag je niet missen. Raymond speelde 7 december jongstleden in een stijf uitverkocht carré te Amsterdam en wij spraken de dag daarvoor met hem in het Amstelhotel. Wij, dat wil zeggen, oud-oorcollega Jochem de Graaf, die goed bevriend is met Raymond en wiens idee het was om dit te organiseren. Waarvoor dank. En ondergetekende was er dus ook bij om af en toe nog wat te roepen of op te nemen in ieder geval. We trappen af met een van de succesnummers van de show, van de live show van Raymond in Carré, waarin Raymond het zittende publiek uitnodigt om even van de stoelen af te komen. En daarna is het woord, na dit lied, liefde voor muziek, is het woord aan Raymond. En hoor je Jochem en ondergetekende af en toe iets in de achtergrond mompelen. We hadden maar 1 microfoon, maar dat mocht de pret niet drukken. Hier is Raymond.
3: De minder gelovigen.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: De microfoon in dit interview is helemaal alleen voor Raymond. Om te beginnen over zijn eerste grote hit hier in Nederland.
1: Dat is al 40 jaar dat ik zeg dat ik 10 jaar in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Petit, Zwevenzelen en Oelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, maar ook veel ellende.
2: Hoe kwam je op het idee?
1: Ik zag de originele zanger, of liever de zanger van de originele tekst. De zanger had voor muziek gezorgd. Die zag ik het doen op televisie. Ik was op bezoek bij een, ik mag zeggen, collega Maridide. En ik had het misschien al gehoord op de radio, maar door die video te zien waarin Robert Charlebois het lied zingt, voelde ik twee dingen tegelijk. Ten eerste dat het emo was die mij enorm goed lag, naar mijn gevoel. En ten tweede dat de originele zanger, Robert, dat hij het tongue-in-cheek deed.
3: Ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. J'ai chanté à Longueuil, à Vaudreuil, Repentigny, La Valtrie. J'ai rempli des salles, j'en ai vidé aussi.

0: cultuur dat ik dat zou willen doen, gemeend. Dan was het alleen een kwestie van al die elementen in het Nederlands te zetten. Dat was het eigenlijk. En dan weet ik nog dat we het uitvoerden live, voordat we het opnamen. En dan merkte ik al dat het een impact had bij het publiek dat het nog nooit gehoord had.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Je vraagt me of ik de eerste Nederlandstalige rocker was. En in zekere zin ga ik dat niet ontkennen. Zelfs al heb ik ook een beetje richting gekregen door Kom van de Dak af te horen van Peter en de Rockets. Maar toen dacht ik ook, ja, ik wil het niet bij een student die koos de tekst houden de hele tijd. Ik wil, zoals ik Chuck Berry ervaar, wil ik ervaringen uitsturen. Letterlijk klopt het niet, want hij heeft het meer over auto's dan ik had kunnen bevroeden. Maar ik voel bij hem wel dat tactiele naar een vrouw toe. En ik miste dat in het Nederlands repertoire zonder meer. En ik besefte dat ik onbewust die combinatie wou van wat toen zwart-Amerikaanse muziek was. Dat was eigenlijk rhythm and blues dus. We waren nog lang niet toe aan disco en funk. En een eigen manier om het te zeggen in dat Nederlands. En dat is gewoon het grootste probleem gebleken. Dat is om mijn Nederlands ingebed te krijgen in, laten we toch maar zeggen, swingende muziek. Omdat Engelse teksten, Engelse woorden lenen zich daar beter toe. Het is daar organisch ontstaan ook, die combinatie van eigen slang vaak met drums en bas. Maar ik wou zo hard dat ik het ook vond op den duur. En mijn boutade is, toen ik eindelijk dat zinnetje had staan, ze kan zo lekker lopen, van Maria, Maria, ik hou van jou. Toen dacht ik, nu ben ik vertrokken.
1: Het is onze slachter die zal

0: Zwarte muziek. Amerikaans zwarte muziek. Want Afrikaans was mij te moeilijk toen. De groove, de swing en daarover je verhaal vertellen. Goh, ik denk dat wat betreft de akkoordenstructuur van meisjes, denk ik wel dat ik schatplichtig ben aan wat toen de dienst uitmaakte. En de ene denkt dat ik het gepikt heb, enfin gepikt, dat ik beïnvloed was door Honky Tonk Women van de Stones. En ik herinner me dan wel zelf dat ik toch onder de indruk was bij een beluistering van de eerste LP van Bad Company. Al weet ik niet meer hoe het nummer heet hoor. Maar dat was wel een tijd van droge. Dat was wel typisch voor die tijd, omdat het van daarvoor meer rhythm and blues was. En zo werd het misschien ook rock. Hoekiger ook. Stugger.
1: Can't get enough of your love, was
0: het
1: toch?
0: Het kan zijn dat Can't get enough of your love, ofwel toen het nog Free heette, hè? Die zanger, de groep van Paul Rodgers. Maar bij Free kan ik er ook niet op komen hoe dat liedje heette dat mij misschien wel beïnvloed heeft. All right now. All right now. Ja, ja, ja.

Het komt altijd ergens vandaan. En een periode lang was ik daarover wat gegeneerd. Van dat het is niet met het idee van te pikken. Hè. Het is dat je ergens in de ban van bent. Maar als ik dan al die Beatle-histories lees... die hebben ook niks anders gedaan dan zaken gehoord waar ze enthousiast over werden. En ik wil dat ook wel eens proberen. Is het dan? En als je het niet weet, herken je het soms niet. En soms bij uitleggen erbij herken je het weer wel. Of het te makkie is om dat in het Nederlands te doen... dat is uiteraard vaak de stelling en de vraag. Ik heb voor mijn eigen winkel het gevoel dat ik het opgelost heb... ook door een manier om de teksten te debiteren. Dat is geen chanson-uitspraak. Dan zou ik moeten zeggen dat is... om maar twee woorden te noemen. En ik zing stevast dat is. En dan loopt het. En dat is zonder het te beseffen mijn keukengeheim geworden. Plus dat ik altijd bij de training voor een nieuw lied de woorden aan het kouwen ben. Ik zit niet al te veel op papier te zetten. Alles wat te literair is of wat te hoekig klinkt, daar kan ik niks mee doen. Dus ik moet natuurlijk veel darlings killen, maar het is wel een heel fijn gebied om in te evolueren als Nederlandstalige zanger.

0: Het was het idee van Jochem de Graaf om ons in het interview te richten op de liedjes van zijn show in Carré. En we hebben die lijst met Raymond doorgenomen voor een groot deel. En uiteraard moesten we daarbij ook hebben over, niet alleen over de rockers, maar ook over zijn melancholieke liedjes.
1: Het is zeker zo dat ik meer en meer melancholische nummers begon te schrijven. Dat was niet mijn opzet. Mijn basisplan was Chuck Berry zijn in Brussel. Maar door de aanrakingen met het echte leven kwam ik vanzelf terecht op meer bespiegelende zaken. En meer balladen, kreten soms ook. Ik denk aan bierfeesten met wanhoopskreet Als ik dit maar heb.
2: Als ik hier in die tent sta en het bier ruikt overal,

Er is een heel pak, naast het levenslustige, is er een heel pak melancholisch. En dat heeft ook iets opgeleverd bij het publiek. Want mijn echte fans, als ik het zo mag zeggen, die lusten het allemaal wel. En ik dacht meer dat het leven sowieso die twee kanten biedt. Dus dat je ze beter al de twee zijden kunt gebruiken. De planten staan in volle bloei. De kinderen zijn in volle groei. De koffie geurt door heel het huis. De buurvrouw slaat de dekens uit. Prinsessen liggen op het strand. Koningen zijn in het land. Auto's rijden naar Brussel. Maar niets heeft nog zin zonder jou. Bij de eerste reeks melancholische nummers zit zeker ook niets heeft nog zin zonder jou. En het is grappig dat het daarover gaat, want ook daar ben ik schatplichtig. Ik merkte aan jongere mensen dan ikzelf dat ze allemaal aan het dwepen waren met de Smiths. En ik dacht gewoon, ik zal er eens naar luisteren. En ik hoorde buiten een bepaalde monotonie, wat mij betreft als luisteraar, en dat komt door de stem van Morrissey, hoorde ik toch patronen waarvan ik dacht, oh ja, dat is wel eens leuk om ook te doen. Eigenlijk niet al te moeilijke akkoorden. En terwijl ik weer eens in een crisis zat qua relatie, en vooral ontluikende relatie, en dat mocht dan eigenlijk niet, dan wel is altijd fijn, hè? Als je kan uiten via het lied.

0: In de setlist van Carré zitten twee liedjes die over het tactiele gaan. En over de lustgevoelens, dat is roesting. Maar ik weet niet in welke mate dat woord bekend is in Holland. Roesting is zin, maar klinkt veel krachtiger dan... Zin is... Dan valt hij alweer flauw. Bij roesting heb je zo de duw erbij van lustgevoelens. En dan is er dat liedje Genieten. Tussen haakjes Hier in je hitte. En het is niet makkelijk om de toon te vinden waarbij het legitiem is. De hang naar lichamelijke vereniging. En legitiem is niet het woord, maar de heilige daad. Dat vind ik al beter. En ik denk vooral aan een tekst die ik misschien niet helemaal uit het hoofd ken, maar dat is zoiets van eens dat de man en de vrouw hun kleren afleggen en zich met elkaar verenigen, komt de genezing. Dat heeft zo'n poëtisch niveau waarbij je niet kan zeggen... Ach, wat een vieze bedoeling.
1: Mijn heren, wat was er het eerst?

Perkamenten vrouwen. Perkamenten vrouwen. Arme vrouwen, rijke vrouwen. Dikke vrouwen, dunne vrouwen.

Ik weet gewoon, doordat het ook zo goed gespeeld wordt door de groepsleden, dat het liedje Genieten met zijn eenvoudige bewoordingen goed vertaalt voor mij wat er zo speciaal aan is. Er is zelfs dat gemeen trekje bij waarin ik zeg, ik zie je graag, al weet je niet hoe. Maar juist wanneer het klikt in lichamelijke vereniging, dan besef je ook wel dat zij ondertussen het liefste spruitjes eet met spek en jij zelf dan veel. Alleen hoe de palen verder uiteen kunnen lopen op in andere gebieden. Ben ik verdorven? Ben ik het kwijt? Of is er iemand die me benijdt? Genieten, ik doe wat ik voel wat ik doe. Oh, ik zie je graag, al weet je niet hoe. Oh, hier in je hitte, een heerlijke tijd. Ik denk niet na en ik voel me vrij. Hier in je hitte, een heerlijke tijd. Ik denk niet na en het lijkt of ik verlies.

Met de Lucas Kinowski had ik wel dat ik na nog maar eens een rit in de omgebouwde bestelwagen, waardoor die een beetje mobile home is van binnen, na nog maar eens een rit en wakker worden, hoorde ik een volledige melodie die mij een beetje aan circusmuziek deed denken. En dan was de brokmelodie die ik had, vond ik niet voldoende, dus een beetje bijschrijven. Maar ik had wel blijvend het gevoel van, ik ga daar geen tekst bij maken. We gaan dat gewoon instrumentaal spelen. Dat is eigenlijk een eigenaardigheid bij zangers, liedjeschrijvers. Maar momenteel is het zeer plezierig om dat uit te voeren. Omdat het ook die circussfeer goed weergeeft. En je het publiek daarin kan meekrijgen. En als ik dan dat het applaus hoor na de uitvoering van een instrumentaal, dan denk ik wel eens bij mezelf, goh, en al die moeite voor die 250 teksten te schrijven.

Het heet ook de Lucas Kinowski, omdat ondertussen mijn jongste zoon Luca geboren was. En de moeder die kon nog wel heel wat koosnaampjes uit haar brein toveren. En ik denk dat een van de roepnamen van haar was mijn kleine Lucas Kinowski. Ik denk dat dat er ook bij is geweest. Ja.

dat is er, bij Brussels by Night heb ik het geluk, vaak toch, dat ik eigenlijk al lang niet meer besef wat ik zing. Het lied is gebaseerd op een repetitie met de toenmalige Centimeters. En wat de drummer mee had, was de groove, het drumpatroon, dat resulteerde in Brussels by Night. Ik was vooral, we namen gewoon 2 minuten op, of 3 minuten, van zijn drumpatroon. En ik voelde wel dat het, dat ik maar tevreden ging zijn wanneer ik daar een lied bij had, omdat ik dat niet wou laten verloren gaan. En ik weet nog altijd dat ik in Erenbodigem bij Aalst, omdat de kinderen sliepen, kleine kinderen, 3 en 1 of zoiets, dat ik op een gang zat met een cassetje waarop ik dat drumpatroon hoorde, en een tweede cassetje waarin ik vrije uiting beoefende. En dat was muzikaal en een beetje tekst. En omdat ik geen gitaar bij had of geen piano, en ik mijn resultaat zo bezwerend oké vond, ben ik altijd trouw gebleven aan die spontane invulling daarboven in een, op een gang. En omdat je vaak toon verliest als je a cappella zingt, gebeurden er rare dingen qua akkoorden die er in het lied zijn. Ik denk dat ik al een beetje strofe had en dat ik wel al had van in de Eveline. En dan de refrein in Brussels by night. Allerlei lichtjes, maar ineens is het hit. We treffen het ketje. Dat is, de ritmiek loopt wel, maar het is, ik ben ineens ver van de logische suite van akkoorden.

0: Het verhaal van verlaten gebouw brengt me terug naar Amsterdam. Er waren drie heren, drie mannen in 1948... die niet naar Indonesië wouden gaan voor politionele macht uit te oefenen. Ze hadden hun komst al van de Tweede Wereldoorlog. De drie mannen, waaronder mijn vader, zijn in Brussel terechtgekomen. Ze hadden ook alle drie al hun vriendin, die later hun vrouw werd. En de drie koppels waar ik ondertussen van aan het spreken ben, die hadden voor mij de functie van uitgebreide ouders. Want die zijn zo close gebleven dat veelvuldige bezoeken, wanneer de woonplaats, wanneer de uiteindelijk gekozen woonplaats zijn uit elkaar dreef, er werd voor gezorgd dat we elkaar zagen. Dat ze elkaar zagen. De drie koppels.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. De Oorschotse heide herstelt na de natuurbrand eind april, toen 65 hectare heide een bos verloren ging. Natuurbeheerder Albert-Jan Betten ziet groen terugkomen, maar waarschuwt voor het brandbare pijpenstrootje dat de heide verdrient. Schapen kunnen helpen dit gras te bestrijden. Defensie past oefeningen aan om brandrisico's te verkleinen. Iran maakt zich klaar voor de megabegrafenis van Ayatollah Ali Khamenei. De plechtigheid begint zaterdag in Teheran. De 86-jarige Ayatollah wordt 5 dagen later begraven in zijn thuisstad Mashhad. Bij de ceremonies en de processie worden miljoenen mensen verwacht. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog minstens 2 jaar goed functioneert. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 21:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
3: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.

0: Devo uit Ohio. New Wave staat de kop van de 126e LP'ers. We zitten nog steeds bij de Letter F-albums. Dit was er eentje van uit mei 1980. Freedom of Choice.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje LP'ers van deze week.
0: Maar ik heb nog meer voor je. Het meeste werk komt ook uit de jaren 80. Dat is Frank's Wild Years van Tom Waits uit de zomer van 1987. Ik heb nog eentje uit de jaren 60. Ga je best wel wat trekjes van krijgen. Fresh Cream van Cream. Eind 1966 uitgekomen.

De meest toonaangevende albums uit de jaren 60, 70 en 80 hoor je in L. Peters. Elke zondag bij 40 Up Radio.

Cream van hun debuut Fresh Cream. I'm So Glad, liedje van 35 jaar eerder eigenlijk. Want Skip James was degene die het als eerste opnam. En dat was dus in 1931. I

0: presenteert het meesterwerk van deze week.
1: Maar nu, het hoofdgerecht voor vandaag. Het meesterwerk dus. In dit geval een album van Tom Waits. Hij kwam net wat na Swordfish Trombone. Zal ongetwijfeld in de toekomst ook nog wel een keer een meesterwerk worden in LP'ers. Maar deze was ook niet te versmaden. Uitgekomen in augustus 1987, zijn 10e album, Frank's Wild Years.

De eerste twee tracks van het meesterwerk van deze week. Frank's Wild Years, Stumbleweed 87 het jaar waren Hang On, St. Christopher en Yesterday Is Here. Maar het is een meesterwerk, dus je krijgt er veel van. Zo ook deze track, Way Down in the Hole. When you

0: Tom Waits, Way Down in the Hole van het meesterwerk. Frank Wild eerst, later meer van dit album. Nu gaan we naar Italië. De enige keer dat ze erin staan. Symfonische rock uit dat land van de band Le Orme.
1: 1973.

0: Het vierde album van deze band uit Venetië, Le Orme. En dan ga ik mijn best doen op de albumtitel Felona e Sorona, uitgekomen april 1973. En de titeltrack is in het Engels In Between, dat is te doen in het Italiaans. Nou ja, ik maak hem al wel van Sospesi nel Incredibile. Of iets van die strekking. Ik heb nog één album voor je en dat is er eentje van de Raspberries.
1: 1972. Well, it's

0: Hadden een eerdere bandje uit Ohio vandaag, Devo. Daar kwam deze jongens ook vandaan. De Raspberries, hun tweede album heet Fresh. En de twee tracks die je nu alvast kreeg waren If You Change Your Mind en aansluitend I Wanna Be With You.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Dat is er eentje van Tom Waits, zijn tiende. Frank's Wild Years, tijd voor een zoveelste trekje ervan. Innocent When You Dream.

0: prettige new wave uit de States. Devo met Girl You Want. Ik heb nog één bonus track voor je en die komt van The Raspberries van Fresh. Let's Pretend.
1: 40 up, 40 up. Listen to the music.

afsluitende trekje van de tweede van de Raspberries, het album Fresh. En de liedje dat heette Let's Pretend. Ik heb nog één liedje om de zaak mee af te ronden voor vandaag. De 20ste met alleen maar Letter F albums, deze LP's. En daar ga ik volgende week gewoon nog mee door. We hebben nog wel even te gaan. Met dan onder andere het meeste werk van Shaggy Otis. Freedom Flight uit 1971 is dat. De laatste van vandaag, die komt van Cream, van het album Fresh Cream, is dit Rolling and Tumbling. Zo, na 8 uur, Leo van der Goot.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog zeker 2 jaar meegaat. De prijsstijging roept veel vragen op. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die stemmers met beperkingen hulp in het stemhokje toestaat. Mensen met een fysieke beperking mochten dat al, maar nu geldt het breder. Binnenlandminister Pieter Heerma ziet dit als een verkleining van bestaande verschillen in ondersteuning bij het stemmen. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze houdt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 21:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Compose.

Ja, zomerse klanken. Zomerse klanken. Dit was de Splotchiness Bounce. Met de 2 pints of lager en een packet of crisps, please. Precies wat je nodig hebt tijdens het WK. En als je op de bank zit met een biertje, de zon schijnt. En dan amuseer je je wel met die brobby en dat soort dingen. Ja, toch? En daarvoor Tom Tom Club met Genius of Love. En we gaan door met iets heel anders natuurlijk, maar wel iets van deze tijd.

Ja, voor degene die wel eens naar onze concerten komen, Groep Sportivo, die weten misschien dat wij vroeger dit altijd draaiden als intro-tape. Lydia Lynch met Lady Scarface. Die heeft ook van alles gedaan, Lydia. Onder andere in pornofilms gespeeld. Toen OnlyFans niet eens begon. Of bestond. Daarvoor Prince, Sign of the Times. En of wat is deze keer de Sign of the Times, jongens? Is dat de opwarming? Is dat Gaza? Is dat Elon Musk? Wat vinden jullie? Heb je daar een antwoord op? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com. Begrijpt u het nog of niet? Daar gaat het ook een beetje om. Ja, en dit zijn de Killers, die draai ik normaal nooit. Maar dit is een wereldhit. Met een biljoen Elon Musk-achtige streams. En luister maar. Het is eigenlijk wel intrigerend, hoor.

Ik kan dat ook. Je luistert natuurlijk naar Hans van den Burg, of je luistert niet naar hem. Dat is de stelling van vandaag. De Killers waren dat eerst met When You Were Young. Dus biljoen, weet ik veel, streams. Die gasten zijn er wel rijk van geworden. Nog net op tijd voor AI. En dan Gorillaz met een hele goede combinatie met De La Soul. Met Feel Good Inc. Ja, en bij de Killers krijg ik altijd een beetje volksmuziekachtig, Schots-Iers-achtig gevoel, vooral bij dat nummer, weet je wel. Maar we gaan natuurlijk naar een andere zomerhit, want we krijgen zomers altijd het zomerhitjes, de muziek waar je aan zomers of vakanties doet denken. En voor mij was deze er eentje. En tevens het beste nummer van die band trouwens, überhaupt.

Ja, een beetje Lynyrd Skynyrd plays Neil Young. Dit was dit, Tom Petty. Achtige gebeuren, mooi nummer, Mary Jane's Last Dance. En daarvoor UB40 dus, Food for Thought. Ja, ik vind het nog steeds hun beste nummer. En in die tijd hadden de bandjes altijd een hele slechte saxofonist. Zoals bij Madness ook en zo. Van die hele zuinige toontjes saxofonisten. En toch grote hits natuurlijk gescoord. Maar dat was ook wel een beetje een gimmick van die bandjes. Van die ska-achtige bandjes. Een slechte saxofonist. Hey, ja, leuk. Goed. Op het half uur aangekomen ga ik weer iets vervelends doen natuurlijk. Want je denkt, oh gaap, oh, daar heb je hem weer. Maar jullie kennen allemaal dit nummer. Daar ben ik mee groot geworden. Niet dat ik groot geworden ben, maar daar ben ik mee. Dat achtervolgt me al jaren. Ik heb er verschillende covers van gemaakt. Ik twijfel nog over welke cover ik hierna dus dan ga draaien. Schaamteloos mezelf promoten natuurlijk. Maar dat zijn jullie van hem gewend. Hans van den Burg op 40 Up Radio. Ja, dit blijft gewoon. Zodra ik dit hoor, denk ik aan.

Ja, dat krijg je ervan als je een studiootje begint en je gaat er een beetje zitten opnemen. Dan ga je gewoon dit soort dingen maken. In de vertaling van mij en door mij alles ingespeeld. Ja, dat is puur gewoon narcisme wat ik hier zit tentoon te spreiden. Daarvoor Amerika met Horst Witt Noneen. Wij hadden ooit een drummer die zei dat hij dat gedrumd had. Nou, daar zijn we nooit achtergekomen of dat ook waar was. Maar het lijkt me wel een mooi verhaal, toch? Voor deze zomer. En wat ging ik ook weer draaien? Ook iets heel moois. Dat wat ik echt mooi vind. Het was, destijds was het een ontdekking. Dit. En ik vind het nog steeds mooi. Eels. Met Novocaine voor de Soul.

Ja, dit was dus niet in excess, maar Harry Nielsen. En Harry was het ook weer niet, meer Harry. Harry Nielsen met Jump Into The Fire. Dat is wel heel ouderwets. Harry Nielsen was een hele beroemde zanger. En hij stapte veel met John Lennon. Maar fijn, een heel verhaal. En daarvoor dus Eels met Novocaine for the Soul. Ja, dat was destijds een hele ontdekking. Te gek. En ik vind het nog steeds heel mooi. Eels is een beetje een rare man. Dan weer een baard, dan weer niet. En dan lijkt hij wel zo uit een inrichting weggelopen. Maar toch maakt hij hele bijzondere dingen. We gaan... nou ja, we zijn er alweer bijna... Ik heb toch weer een uur, bijna weer een uurtje vol weten te proppen. Met mooie muziek. Reageer erop. Op mijn vraag of jullie willen reageren. En stuur dan je antwoord naar @gmail.com. Ja, goed. Ik heb dat vaak genoeg gezegd. Je luistert naar 40 Up. Ik ben Hans van den Burg. Ik blink uit in van alles en nog wat. En onder andere in DJ'en, daar word ik een ster in. En we gaan naar de John Spencer Blues Explosion luisteren. Want dat vond ik vroeger altijd heel bijzonder. Mannen in het leer en ja, allemaal goede spullen. Orange is een van hun platen. Te gekke muziek, luister maar. En daarna gewoon iemand waarvan ze dat hebben. Waar ze ook naar geluisterd hebben, weet je wel. En dan ben ik ongeveer weer aan het eind van mijn Latijn. En dan zien en horen jullie me volgende week weer. Ja, dag. Oh nee, nog niet. Komt-ie.

twice.

Nou, heb ik iets te veel gezegd. De John Spencer Blues Explosion. Die is, ja, goed. Erg goed was dat. Klinkt te gek, goede muziek. En het lijkt wel of daar echt de soul, de rock'n'roll soul in zit. En Captain Beefheart net zo natuurlijk. En ik voel en ik hoor overeenstemming. Of in ieder geval, John Spencer heeft een platenkast waar Captain Beefheart in staat. Goed, ik hoorde iets. Ik viel iets op mijn hoofd, maar het is een elastiekje wat breekt, waar ik mijn koptelefoon mee aan mijn oren heb vastgemaakt. Goed, we zijn toe aan het einde. En op zoek naar een nieuwe tune kwam ik. Bleek me was leuk voor dit programma een nieuwe tune te hebben. Kwam ik een vriend van Captain Beefheart tegen. En die had een soort instrumental, heeft hij. Luister maar. Jezus, wil ik wel te hard. Mijn god, nou, ik haal het niet afhalen. Dit is een instrumental van Frank Zappa. En misschien leuk. Leuk als tune voor mijn honderden programma's die ik moet gaan maken voor Fortune. Luister maar even. En stuur je antwoord naar @gmail.com, want dan weet ik of jullie dat ook leuk vinden. Nou. Luister verder op de podcast. En ik was sowieso door aan het lullen. Terwijl het nieuws al kwam, wat dan ook. Ik weet het niet. Tot volgende week. I love you, eh?

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een asielopvang in Apeldoorn sluit voorlopig na de vondst van asbest in het gebouw aan de Walenwijngaarden. Vrijdag worden alle 60 bewoners verplaatst naar een andere COA-locatie. De noodopvang, geopend op 1 juni, had eerder veel protest uitgelokt met vuurwerk en rookbommen. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa, Expert Care, is een andere zorgplek gevonden, op 3 na. Minister Sterk zei dat ze meerdere keren ingreep om de situatie te verbeteren. De inspectie eist de sluiting van 2 locaties vanwege personeelstekort. Een plan tegen malafide zorg volgt binnen een week. In Parijs veroorzaakte 14-jarige Hamza F., bekend als La Douane, overlast door voorbijgangers af te persen met een waterpistool en de politie te treiteren. Hij is een bekend figuur op sociale media en zijn gedrag leidt tot groeiende verontwaardiging in de samenleving. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze haalt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentverkiezingen volgende jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.